Saartjie met reënweer. Lyk my na 'n heel gepaste snit as ek hier weer voorspelling so dophou. Sam Hunt, Hard to Forget en Bok van Blerk, Sink of Swim. En daarmee het vir my groet uitgeword op die vrijdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van One Direction, What Makes You Beautiful. Hunter Kennedy en Jan Bloukas, Weskaap. Harien Louise van Wyk met Voete Juk. Martika, I Feel the Earth Move. Ek hoop het een heerlijke vrijdag en dan kyk ek jou saam sondagmorgen tussen 9 en 1. Tot dan, tot ziens.

Die musiek van Tony Christie met Come With Me To Paradise, as ook Larika Raag met die nostalgie. Die is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Pink met Trustful.

0: Vrydagmôre is sommer Bosveld stuur hier 107.5 en dit was die musiek van Shania Twain met I'm Gonna Get You Good, asook Tamla en Wessel se Plan B.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor, padwerke tans op die N1 Noord na Linwood weg. Dan een botsing plaasgevind op die N12 West by die Elektron wisselaar. Stils in een voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. As ook een stils in een voertuig op die N1 Noord by die Gouwe Hoofweg. Parktown, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Oxford. Stils in een voertuig op die N14 Noord by die Brakfontein wisselaar. In Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. In Cresta, by Eers Nadeer Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Judges Laan, as ook in Fourways by Winnie Mandela Rylaan en die N1 Hoofweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, starig verkeer op pad na Eskom Pahlele Rylaan en dan ook Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

Veegal Shaki, wat ons die nuwe uur in verwelkom met a good heart. Die tyd nou, 11 minuut oor 8 op hierdie vrydagmorgen, jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemorgen en baie welkom van my af Lee Przeski, ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie Dippenaar, en ek hoop jy geniet so ver een fantastiese vrydagmorgen. Nadia Bester is volgende op die speelhuis met Vlinders.

Baie planne die man, jou groot vader huis toe, daar na mama toe. No country klanke. Hier is Alan Jackson's Chatterwatchie. Dan Afrikaanse gunsteling David Essex. Dan en 10 uur is het nieuws hoofdtrekker.

Dat is altijd een reden. Dit is dan de stemme van Henry Land en Jennifer Zamudio, een van haar ouwe ginslinge van hulle. Ek het vir muziek van David Essex ons nader te neem aan die 10 uur nuus hoofstrekke. En hier ene wat die slander, hold me close. Welkom die nie pas aangeskakel het, waar is jou oogend geweest?

dat is onszelf. Kom ons vaterbiekie, gee my nog een biekie, ek soek nog iets hier in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vaterbiekie vast.

0: Shakira, whenever, wherever. Ja, vrijdagochtend samen met Bosal Serie. So onweers een wat ons saam spandeer. Ek het muziek vir jou binnenkort van Arnie Jordaan. Ek kan ook uitsien na John van Zuid-Afrika.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel

Ek het wel drie op vrijdagochtend saam met Bos Hals. Middelochtend program in Decent Obsession. Ek is met ek so by die atleetvenster uitkijk. En lyk het of het koud kan wees daar buiten. Het is al

0: Marissa se bietjie dronk. Die tyd is 14 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Belinda Carlisle by Bosveld Stereo, Runaway Horses, Dubbelgoud en ook Dire Straits se Sultans of Swing uit 1978, daardie een van Dire Straits. Die tyd nou 25 minute oor 12 en ampie niks en niemand.

0: Hoe was die somer net geleen?
1: Bernice West met net geleen by Bosveld 107.5 FM. Eerlike Vrydag klanke, soos hierdie een ook van Herman's Hermit Simon to Something Good.

Dit is my daai van Ultravox, nee, I am live, dit is waarmee Jean-Marie afgesluit het. Jean-Marie, baie dankie vir die afgelope 4 uur, morgenochtend om 9 uur, dan is sy weer terug op haar pos. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht, op hierdie vrijdagmiddag. Kan nie een lekkerder middag in die week wees as een vrijdagmiddag nie. En ek hoop jou vrijdag het goed verloop en dat die naweek vol pret gaan wees. Die 4 uur nuus hier by Mosveld Stereo net hierna.

Ze kwam die Lumineers hier bij Mosfeld Stereo, daar in zijn titel. Hou, hey, kom eens kijken naar die verkeersproblemen. Dat niet enkele nieuwe en bijgekomen. Ik wil net die volgende onder onze motoristen zijn aandacht brengen op hier die vrijdagmiddag. In Bedford op die N12 R24. Westwaartse richting stadig bewegende verkeer op pand daar naar die Geluliese Wisselaar toe. Wees maar kalm daar. En geduldig. Roodepoort, op die ene en zuidwaartse richting, die botsing daar by Albertina se Suluweg, as jy hom kan vermy doen, asseblief so. In Roodepoort is daar 'n botsing op die N1 daar by Gordonweg. Dan op die N1 zuidwaartse richting, is daar 'n stilstaande voertuig daar by Atterburyweg. Asseblief, dit kan groot probleme veroorsaak, wees versigtig daar, asseblief, dan laaste ene, op die N1 noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer daar op pad na Garsfonteinweg. Sterkte vir al ons motoriste daar in die verkeer op hierdie vrijdagmiddag. Musiek van Blake Shelton en Demi Lee Moore. Minimum Wage, ek hoop jy het meer gekry vir vandagse werk, van Blake Shelton.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Ja, die kwart voor vijf tijd zijn is aan jou gebring dier Barbados Bar & Grill. En dan skryf jy, gaan geniet 1 kilogram kraakvars Ashbine van net R159. Dit is promosie van maandag tot vrijdag. Om ons te neem tot by half 6 en dan is die tyd vir die nuushooftrekke. Ons gaan kyk na die minimum en maximum temperature en dan natuurlik ook die sportnuus. Hier is Luke Combs, Jalice Berg en Billy Joel. Beer never broke my heart. Hier is Luke Combs.

0: Ja, mooi. En by begin daar in en I believe in you van cinema. Dit het ons gebring by so 18 minute voor 5:00. En ons gaan kyk na die verkeersprobleme net hierna.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Hartmark!

Nou, wie kan nou vergeet hoe Kim Wilde die 80s getref het, en hierdie een was een van die, ook van die grootste, behalwe Kids in America. Checkered Love, en is een goeie naam van my, Tony. Dis 6 minute na 7, wees asseblief veilig op die paai, so pas gehoor ook mos, wat ek gesê het van die wind, wat so verskriklik waai daar, in Edenville, en by Jade Park, en dan ook die hal wat geval het in Soendra. Wees asseblief versigtig, hou my op hoogte, as daar probleme met die weer ook is op die paai. One More Time, hier is hulle met Highland.

0: party, honey.
1: Hey, dit was geweest DJ Otzi saam met Bellamy Brothers met Hey Baby. Groot een geweest in 2000 en dan ook, I was a gimme, gimme, gimme a man after midnight. Eden sê, dans vir my.

0: I get around to some of the Bridge Boys and the Beatles, rock and roll music. So ek sê, mense, gesels, ek sien, daar is maar heel wat plekke, vooral in Pretoria ook, wat daar krachtonderbrekings is, so wees maar opvoorsigtig as jy daar in die omgevings is. En dan het ek Roxette waarmee ons ons nieuwe uur gaan begin.
1: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Wilson Phillips van hulle debuutalbum, selfgetitelde debuutalbum, Wilson Phillips in die vroeë 90s, You're in Love, voor het Fancy and the Flames of Love. En dit bring ons uit by 16 minute oor 11 Hubert van Goud, Willem Botha vat ons verder met Swartskaap.

Cherise Strydom met Valley for a Climate Official. Love changes everything. Bring ons uit by ons laatand oordenking.

Vincent Gordon hier by ons van Stereo met Eendag vir Altyd. 25 minute voor 1 uur by die Hart van Goud. John is alreeds hierso en reg om jou geselskap te hou. Maar voordat ek die warm stoel vir hom gee, is daar daarom nog so paar snitte. Ek gaan begin met hierdie ene, Vaya con Dios, Heading for a Fall. MUZIEK

Eruption's one-way ticket to the moon. For dit Neo D'Angelo's It's Hard to Live with a Lie. Ek gaan hierdie uur afsluit met Adam, Magic in the Meal, dan ook, ja, ek het reg gelees. Dan Cock Robbins, Thought You Were on My Side. Ek het ook so gedoog.